0: tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Pro, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereikt lijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. Ja, 21 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV bij station Eindhoven-S. Tientallen mensen waren betrokken, maar niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een wedstrijd. De politie kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stil ligt. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. En dan het weer. Vannacht is er een mix van hoge wolkenvelden en brede opklaringen. In de opklaringsgebieden kan lokale mistbank ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het binnenland. In de kuststreken is het met 14 graden iets zachter. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Bent op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen. Oh,

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De bal rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
1: Maar ja, als je verschoning waait hier op Spartacus. Maar
0: het was en het laatste sportnieuws.
2: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal. Omroep Archipel.
3: Hit the beat and take it to the verse now.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Pro, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereikt lijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. Ja, 21 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV bij station Eindhoven-S. Tientallen mensen waren betrokken, maar niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een wedstrijd. De politie kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stil ligt. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. En dan het weer. Vannacht is er een mix van hoge wolkenvelden en brede opklaringen. In de opklaringsgebieden kan lokale mistbank ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het binnenland. In de kuststreken is het met 14 graden iets zachter. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij nacht.

0: Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken. Elke maandagavond vanaf 9 uur. Omroep Archipel.
1: Around the world.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, te geleden zat je op Oudorp bij ons in de studio. Ja, was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeet je nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Pro, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereid lijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. Ja, 21 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV bij station Eindhoven-S. Tientallen mensen waren betrokken, maar niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een wedstrijd. De politie kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stil ligt. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. En dan het weer. Vannacht is er een mix van hoge wolkenvelden en brede opklaringen. In de opklaringsgebieden kan lokale mistbank ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het binnenland. In de kuststreken is het met 14 graden iets zachter. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij nacht.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun Waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en jij staat te gillen. Dus wat dat betreft is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een geweldsincident aan de Rijmigweg in Eindhoven zijn gisteravond twee mannen neergestoken en met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de officier van dienst stonden zo'n 30 mensen op straat tijdens dit incident. Meerdere verdachten zouden in verschillende auto's zijn weggevlucht. Mogelijk is er ook geschoten. De Europese Commissie trekt zo'n 710 miljoen euro uit voor ontheemden in Afrika en mensen getroffen door crisis. Dat maakte de voorzitter Ursula von der Leyen bekend. Van het bedrag gaat 380 miljoen naar bescherming van migranten, vrijwillige terugkeer en opvang van vluchtelingen in Afrika. Daarnaast is geld bestemd voor vredesinitiatieven in het grote merengebied. Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Pro, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereikt lijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. Ja, 21 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij nacht.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

ain't no country club either.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een geweldsincident aan de Rijmigweg in Eindhoven zijn gisteravond twee mannen neergestoken en met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de officier van dienst stonden zo'n 30 mensen op straat tijdens dit incident. Meerdere verdachten zouden in verschillende auto's zijn weggevlucht. Mogelijk is er ook geschoten. De Europese Commissie trekt zo'n 710 miljoen euro uit voor ontheemden in Afrika en mensen getroffen door crisis. Dat maakte de voorzitter Ursula von der Leyen bekend. Van het bedrag gaat 380 miljoen naar bescherming van migranten, vrijwillige terugkeer en opvang van vluchtelingen in Afrika. Daarnaast is geld bestemd voor vredesinitiatieven in het grote merengebied. Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Pro, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereikt lijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. Ja, 21 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Polly Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Op de jaarlijkse open dag van asielzoekerscentra kwamen 23.000 bezoekers af, tegenover 16.000 vorig jaar. In totaal openden 160 COA-locaties hun deuren op Burendag. Het AZC in Nuenen, waar eerder zwaar vuurwerk werd gevonden, uit protest trok meer dan 900 bezoekers. In Veenendaal worden vluchtelingen al 4 jaar opgevangen in een noodopvang die binnenkort verbouwd wordt tot een reguliere locatie voor 20 jaar. OpenAI heeft de ontwikkeling van zijn krachtigste AI-modellen tijdelijk stopgezet nadat het systeem tijdens een test ongeoorloofd toegang tot het internet verkreeg. Het model zocht via een beveiligingslek naar de schrijver van een blogpost en stelde vragen aan een openbare chatbot. Het bedrijf hervat het werk pas na extra veiligheidstesten. Bij een geweldsincident aan de Rijmiegweg in Eindhoven zijn gisteravond 2 mannen neergestoken en met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de officier van dienst stonden zo'n 30 mensen op straat tijdens dit incident. Meerdere verdachten zouden in verschillende auto's zijn weggevlucht. Mogelijk is er ook geschoten. De Europese Commissie trekt zo'n 710 miljoen euro uit voor ontheemden in Afrika en mensen getroffen door crisis. Dat maakte de voorzitter Ursula von der Leyen bekend. Van het bedrag gaat 380 miljoen naar bescherming van migranten, vrijwillige terugkeer en opvang van vluchtelingen in Afrika. Daarnaast is geld bestemd voor vredesinitiatieven in het grote merengebied. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Bent op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp raakten 8 mensen gewond door een steekvlam nadat iemand een brandbare vloeistof, mogelijk ethanol, op een vuurkorf gooide. Sommigen kregen de vlam in het gezicht en 2 slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de jerrycan in beslag genomen voor onderzoek. Venezuela heeft opnieuw politieke gevangenen vrijgelaten. Gisterochtend kwamen 7 dissidenten vrij uit een gevangenis bij Caracas, onder wie student Wilde Vasquez. Een organisatie meldde vrijlating van zeker 12 politieke gevangenen. Toch zitten er nog minstens 450 politieke gevangenen vast, waaronder 20 buitenlanders. Interim-president Rodriguez beloofde verkiezingen, maar noemde nog geen datum. Op de jaarlijkse open dag van asielzoekerscentra kwamen 23.000 bezoekers af, tegenover 16.000 vorig jaar. In totaal openden 160 COA-locaties hun deuren op Burendag. Het AZC in Nuenen, waar eerder zwaar vuurwerk werd gevonden, uit protest trok meer dan 900 bezoekers. In Veenendaal worden vluchtelingen al 4 jaar opgevangen in een noodopvang die binnenkort verbouwd wordt tot een reguliere locatie voor 20 jaar. OpenAI heeft de ontwikkeling van zijn krachtigste AI-modellen tijdelijk stopgezet nadat het systeem tijdens een test ongeoorloofd toegang tot het internet verkreeg. Het model zocht via een beveiligingslek naar de schrijver van een blogpost en stelde vragen aan een openbare chatbot. Het bedrijf hervat het werk pas na extra veiligheidstesten. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend. Omroep.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een onafhankelijk rapport concludeert dat Utah Valley University tekortschoot bij de beveiliging van het evenement waar politiek activist Charlie Kirk werd doodgeschoten. Zorgen over nabijgelegen hoge gebouwen werden niet serieus genomen. Er vlogen ook geen drones en voor 3000 bezoekers waren onvoldoende medische faciliteiten aanwezig. Nabestaanden voeren nog een rechtszaak tegen de universiteit. De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is gisteravond eerder dan gepland heropend. Rijkswaterstaat verving de asfaltlaag door een dunnere, lichtere variant, waardoor de brug ongeveer 400 ton lichter werd. Het is noodzakelijk voor veilig gebruik tijdens de bouw van de nieuwe Merwedebrug. De maximumsnelheid wordt voortaan 70 km per uur. Bij een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp raakten 8 mensen gewond door een steekvlam nadat iemand een brandbare vloeistof, mogelijk ethanol, op een vuurkorf gooide. Sommigen kregen de vlam in het gezicht en 2 slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de jerrycan in beslag genomen voor onderzoek. Venezuela heeft opnieuw politieke gevangenen vrijgelaten. Gisterochtend kwamen 7 dissidenten vrij uit een gevangenis bij Caracas, onder wie student Wilde Vasquez. Een organisatie meldde vrijlating van zeker 12 politieke gevangenen. Toch zit er nog minstens 450 politieke gevangenen vast, waaronder 20 buitenlanders. Interim-president Rodriguez beloofde verkiezingen, maar noemde nog geen datum. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu kerkdienst doopsgezinde gemeente Oud-Dorp.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. D66 viert vandaag haar 60-jarig jubileum in een land dat voor het eerst wordt geleid door een D66-premier. Uit onderzoek onder D66-kiezers van het RTL Nieuwspanel blijkt dat slechts 1 op de 5 denkt dat dit kabinet onder Rob Jetten de volle rit uitzit. Het minderheidskabinet zit in een lastig pakket omdat het niet kan rekenen op een meerderheid voor de begroting. Meerdere mannen zijn gearresteerd bij de door Amerikanen gebruikte vliegbasis RAF Fairford in het Verenigd Koninkrijk voor het overtreden van de explosievenwet. Er is sprake van een groot incident en omwonenden worden geëvacueerd naar een recreatiecentrum. De explosieve dienst onderzoekt voertuigen. De politie meldt dat het incident onder controle is. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie van Asiel en Migratie wegens onvoldoende asielopvang. De gemeenten voelen zich miskend omdat inspanningen zoals de opvang van Oekraïners niet meetellen voor de spreidingswet. Minister Van der Brink benadrukt dat plaatsing op de lijst een feitelijke vaststelling is, geen oordeel over de aanpak. Pijpleiding 7 in Libië, die het Shahara-olieveld verbindt met de haven van Sawiya, is weer open aan sluiting van Petroleum Facilities Guard. De organisatie eiste hogere salarissen en betere arbeidsomstandigheden. Premier Abdul Hamid Deba loste dit op door salarissen gelijk te trekken met militairen. De verstoring kostte zo'n $95 miljoen. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Archipel Gospel.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden. In de vroege zondagochtend rond 5 uur maakte de politie een einde aan een illegale rave in de Schorlse duinen bij Hargen aan Zee. Tussen de 500 en 600 bezoekers waren op het feest afgekomen. Zo'n 60 politiemensen, ondersteund door hondengeleiders en een droneteam, beëindigden de rave ordentelijk. Niemand werd aangehouden, maar de organisatoren kunnen nog consequenties verwachten. Honderden mensen brachten zaterdagnacht door in een tentenkamp op een plein in het centrum van Madrid. Ze eisen betere bescherming voor huurders, mede als reactie op de uithuiszetting van Mari Carmen Abascal, die ruim 70 jaar in haar appartement woonde, maar de sterk verhoogde huur niet meer kon betalen. Premier Pedro Sanchez kondigde de maatregel aan, maar mist een parlementaire meerderheid. D66 viert vandaag haar 60-jarig jubileum in een land dat voor het eerst wordt geleid door een D66-premier. Uit onderzoek onder D66-kiezers van het RTL-nieuwspanel blijkt dat slechts 1 op de 5 denkt dat dit kabinet onder Rob Jette de volle rit uitzit. Het minderheidskabinet zit in een lastig parket omdat het niet kan rekenen op een meerderheid voor de begroting. En 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie van Asiel en Migratie wegens onvoldoende asielopvang. De gemeenten voelen zich miskend omdat inspanningen zoals de opvang van Oekraïners niet meetellen voor de spreidingswet. Minister Van den Brink benadrukt dat plaatsing op de lijst een feitelijke vaststelling is. Geen oordeel over de aanpak. En dan het weer nog. Vanmiddag warmt het een stuk verder op. In het zuiden kan het zomers warm worden met temperaturen van 25 of 26 graden. In het noorden is het iets minder warm, maar nog steeds zacht voor de tijd van het jaar met maximaal rond een graad of 21. In de loop van de middag neemt vanaf het westen de hoge bewolking wat toe en de zuidenwind is matig van kracht. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Archipel Gospel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden. Na een botsing waarbij 4 auto's betrokken waren en een vechtpartij op de Nicolaas van Estraat in Oosterwijk hield de politie zaterdagavond 7 verdachten aan voor openlijke geweldpleging. Het gaat om 5 mannen en 2 vrouwen uit Balen-Nassau en Tilburg. Zondag worden zij verhoord, er zijn ook slagwapens gevonden. DNB-president Olaf Slijpen riep de politiek zondag bij WNL op zondag op om snel oplossingen te vinden voor grote problemen. De economische groei in Nederland is te laag, mede door het stikstofdossier en wachtlijsten voor netwerkaansluitingen. Slijpen wil meer investeringen, maar zonder de staatsschuld verder te laten oplopen. In de vroege zondagochtend rond 5 uur maakte de politie een einde aan een illegale rave in de Schorlse duinen bij Hargen aan Zee. Tussen de 500 en 600 bezoekers waren op het feest afgekomen. Zo'n 60 politiemensen, ondersteund door hondengeleiders en een droneteam, beëindigden de rave ordentelijk. Niemand werd aangehouden, maar de organisatoren kunnen nog consequenties verwachten. D66 viert vandaag haar 60-jarig jubileum in een land dat voor het eerst wordt geleid door een D66-premier. Uit onderzoek onder D66-kiezers van het RTL Nieuwspanel blijkt dat slechts 1 op de 5 denkt dat dit kabinet onder Rob Jette de volle rit uitzit. Het minderheidskabinet zit in een lastig parket omdat het niet kan rekenen op een meerderheid voor de begroting. En dan het weer nog. Vanmiddag warmt het een stuk verder op. In het zuiden kan het zomers warm worden met temperaturen van 25 of 26 graden. In het noorden is het iets minder warm, maar nog steeds zacht voor de tijd van het jaar met maximaal rond een graad of 21. In de loop van de middag neemt vanaf het westen de hoge bewolking wat toe en de zuidenwind is matig van kracht. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De ballen rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
2: Maar ja, als je verschoning waait hier op Sparticus.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Maar je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: Een jaartje geleden zat je op outdoor bij ons in de studio. Toen was de fris niet helemaal lekker meer, maar...
1: Dat vergeten ze nooit meer.
0: Wij ook niet.
2: En het laatste sportnieuws.
3: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
2: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden. Door aanhoudende droogte in Zwitserland en Zuid-Duitsland heeft de Rijn bij Keulen een nieuw laagterecord bereikt van 43 centimeter. 2 centimeter onder het dieptepunt van augustus. Het cruiseschip Dutch Melody liep vast bij een brug in Keulen. Op de IJssel geldt eenrichtingsverkeer, waardoor schepen tot 200 kilometer moeten omvaren. In Tilburg hield de politie donderdagnacht een automobilist aan die opvallend reed. Hij toonde een valse ID-kaart en kon ook geboortedatum van familieleden niet noemen. Onderzoek wees uit dat de man in Frankrijk veroordeeld is voor drugsbezit en drugshandel en daar nog 6 jaar celstraf moet uitzitten. Franse justitie vraagt binnenkort om uitlevering. Na een botsing waarbij 4 auto's betrokken waren en een vechtpartij op de Nicolaas van Estraat in Oostenrijk, hield de politie zaterdagavond 7 verdachten aan voor openlijke geweldpleging. Het gaat om 5 mannen en 2 vrouwen uit Balen-Nassau en Tilburg. Zondag worden zij verhoord, er zijn ook slagwapens gevonden. In de vroege zondagochtend rond 5 uur maakte de politie een einde aan een illegale rave in de Schorlse duinen bij Hargen aan Zee. Tussen de 500 en 600 bezoekers waren op het feest afgekomen. Zo'n 60 politiemensen, ondersteund door hondengeleiders en een droneteam, beëindigden de rave ordentelijk. Niemand werd aangehouden, maar de organisatoren kunnen nog consequenties verwachten. En dan het weer nog. Vanmiddag warmt het een stuk verder op. In het zuiden kan het zomers warm worden met temperaturen van 25 of 26 graden. In het noorden is het iets minder warm, maar nog steeds zacht voor de tijd van het jaar, met maximaal rond een graad of 21. In de loop van de middag neemt vanaf het westen de hoge bewolking wat toe en de zuidenwind is matig van kracht. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun Waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuut hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, dat lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en zij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden. Door hevige regenval in India en Nepal kwamen de afgelopen 48 uur zeker 70 mensen om het leven, van wie 56 in India. Zeker 11 mensen worden vermist en meer dan 1000 huizen zijn verwoest. Aardverschuivingen en overstromingen teisteren de regio, waarbij noodhulp vrijwel volledig is stilgevallen. Twee tieners uit Eindhoven van 18 en 14 jaar werden gisteravond aangevallen nadat hun auto van de weg was gereden en tegen een lantaarnpaal tot stilstand kwam. De groep belagers stak hen, waarna beide naar het ziekenhuis werden gebracht. Een derde inzittende uit Geldrop werd bedreigd met een vuurwapen. Op de A16 bij Zevenbergse Hoek hield de politie 5 mannen aan. Door aanhoudende droogte in Zwitserland en Zuid-Duitsland heeft de Rijn bij Keulen een nieuw laagterecord bereikt van 43 centimeter, 2 centimeter onder het dieptepunt van augustus. Het cruiseschip Dutch Melody liep vast bij een brug in Keulen. Op de IJssel geldt eenrichtingsverkeer, waardoor schepen tot 200 kilometer moeten omvaren. Na een botsing waarbij 4 auto's betrokken waren en een vechtpartij op de Nicolaas van Estraat in Oosterwijk, hield de politie zaterdagavond 7 verdachten aan voor openlijke geweldpleging. Het gaat om 5 mannen en 2 vrouwen uit Balen-Nassau en Tilburg. Zondag worden zij verhoord, er zijn ook slagwapens gevonden. En dan het weer nog. Vanmiddag warmt het een stuk verder op. In het zuiden kan het zomers warm worden met temperaturen van 25 of 26 graden. In het noorden is het iets minder warm, maar nog steeds zacht voor de tijd van het jaar met maximaal rond een graad of 21. In de loop van de middag neemt vanaf het westen de hoge bewolking wat toe en de zuidenwind is matig van kracht. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden er gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden. 68,9% van de Zwitserse kiezers stemde tegen een voorstel om neutraliteit strenger in de grondwet vast te leggen. Het initiatief van Pro Schweiz, een rechtspopulistische organisatie verbonden aan de Zwitserse Volkspartij, zou samenwerking met de NAVO beperken en sancties zonder VN-goedkeuring verbieden. Minister Ignacio Cassis waarschuwde dat het voorstel de nationale veiligheid zou schaden. Een student uit Gaza is door de Universiteit Maastricht voorlopig geschorst na een verwijderde video op sociale media. Daarin wees hij naar gemaskerde jihadisten bij de Hamas-aanslagen van 7 oktober 2023 en zei "This is me". De Universiteit Maastricht schorste hem uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. Door hevige regenval in India en Nepal kwamen de afgelopen 48 uur zeker 70 mensen om het leven, van wie 56 in India. Zeker 11 mensen worden vermist en meer dan 1000 huizen zijn verwoest. Aardverschuivingen en overstromingen teisteren de regio, waarbij noodhulp vrijwel volledig is stilgevallen. Door aanhoudende droogte in Zwitserland en Zuid-Duitsland heeft de Rijn bij Keulen een nieuw laagterecord bereikt van 43 centimeter, 2 centimeter onder het dieptepunt van augustus. Het cruiseschip Dutch Melody liep vast bij een brug in Keulen. Op de IJssel geldt eenrichtingsverkeer, waardoor schepen tot 200 kilometer moeten omvaren. En dan het weer nog. Vanmiddag warmt het een stuk verder op. In het zuiden kan het zomers warm worden met temperaturen van 25 of 26 graden. In het noorden is het iets minder warm, maar nog steeds zacht voor de tijd van het jaar, met maximaal rond een graad of 21. In de loop van de middag neemt vanaf het westen de hoge bewolking wat toe en de zuidenwind is matig van kracht. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Polly Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden. Tijdens het D66-congres hield premier Rob Jette een optimistische toespraak die onderbroken werd door 5 pro-Palestijn-demonstranten. Hij werd kort van het podium gehaald door zijn beveiliging, maar begon laconiek opnieuw. Jette benadrukte dat pessimisten niet de belangrijke keuzes voor Nederland mogen bepalen en sprak ook over Gaza, Oekraïne, Soedan en de Westbank. Een explosieve robot onderzocht zondag 3 witte busjes bij de Britse vliegbasis RAF Fairford. De politie riep een groot incident uit en hield meerdere mannen aan. Bewoners van het nabijgelegen Welford werden geëvacueerd nadat de busjes 's nachts in het dorpscentrum verschenen. De vliegbasis wordt door de VS gebruikt voor operaties tegen Iran. 68,9% van de Zwitserse kiezers stemde tegen een voorstel om neutraliteit strenger in de grondwet vast te leggen. Het initiatief van Pro Schweiz, een rechtspopulistische organisatie verbonden aan de Zwitserse Volkspartij, zou samenwerking met de NAVO beperken en sancties zonder VN-goedkeuring verbieden. Minister Ignacio Cassis waarschuwde dat het voorstel de nationale veiligheid zou schaden. Door hevige regenval in India en Nepal kwamen de afgelopen 48 uur zeker 70 mensen om het leven, van wie 56 in India. Zeker 11 mensen worden vermist en meer dan 1000 huizen zijn verwoest. Aardverschuivingen en overstromingen teisteren de regio, waarbij noodhulp vrijwel volledig is stilgevallen. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Archipel Gospel.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij Saoedische luchtaanvallen op een markt in Taiz in het zuidwesten van Jemen zijn volgens de Houthis 7 mensen omgekomen. 40 mensen zijn gewond geraakt, onder wie 5 kinderen. De Houthis zeggen dat winkels op de markt zijn getroffen. De Jemenitische regering zegt dat een Houthi-kamp en voertuigen zijn aangevallen. Premier Rob Jette is tijdens zijn toespraak op het D66-congres kort onderbroken door 5 pro-Palestijnse demonstranten. Hij werd op advies van zijn beveiliging even van het podium gehaald en begon daarna opnieuw. Jette sprak vooral optimistisch over wat zijn kabinet heeft bereikt. Ook benadrukte hij het belang van verbinding en sprak hij over Gaza. De Britse politie heeft vannacht 5 mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Dat gebeurde bij luchtmachtbasis RAF Fairford. De politie kreeg een melding over 3 verdachte busjes. Die worden onderzocht door de explosieve opruimingsdienst. Een gebied van 400 meter rond de voertuigen is afgezet. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza voorlopig geschorst vanwege een online video waarin hij claimt betrokken te zijn geweest bij de aanslagen van Hamas op 7 oktober 2023. De universiteit zegt dat de video onrust en bezorgdheid veroorzaakt. Tijdens de schorsing wordt onderzocht onder welke voorwaarden de student zijn studie kan vervolgen. Dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. Vannacht kan in het westen en noorden soms lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt af en toe de zon, maar vooral in het westen zijn er wolken en kan er wat lichte regen vallen.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu kerkdienst doopsgezinde gemeente Oud-Dorp.

Goedenavond, luisteraars. We heet u van harte welkom hier vanuit de doopsgezinde gemeente te Oudorp. Straks om 6:30 hopen we rechtstreeks de avonddienst uit te zenden. Maar tot die tijd kunt u luisteren naar toepasselijke muziek.

Goedenavond, zussen en broers. U hier aanwezig of luisterend naar de uitzending via de radio of YouTube. Ik mag iedereen van harte welkom heten in deze dienst van de Doopsgezinde Gemeente in Oudorp, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Een speciaal welkom voor broer Van Halem, die deze avond mag voorgaan. Van harte welkom en Gods zegen toegewenst bij het brengen van het woord. De collecte is bestemd voor de onkosten van onze gemeente en zal zoals gebruikelijk bij de uitgang worden gehouden. U kunt ook gebruik maken van de QR-code die terug te vinden is op de weekbrief. Voor de overige mededelingen verwijs ik u naar de weekbrief. We beginnen deze avonddienst met het zingen van Psalm 73, de versen 9 en 10. Ik verzoek u, als dit mogelijk is, dit staande te doen. Ik wens u een gezegende dienst.

Ons hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. En namens die God mag ik u groeten. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. In de gemeente waar ik lid ben in Middelharnis ben ik begonnen met een prekenserie over de zaligsprekingen. En ik ben aangekomen bij de tweede zaligspreking. Gelukkig zij die treuren. En dat is ook het thema voor deze dienst. Treuren met Jezus heb ik erboven geschreven. Nou, u voelt misschien al aan, dat is een beetje vreemd. Gelukkig ben je als je weent, als je treurt, als je huilt. Dat voelt als een tegenspraak. En ja, dat is ook best wel ingewikkeld. En daar gaan we het vanavond met elkaar over hebben. Het thema troost, treuren, dat zie je ook terug in de liederen die ik voor vanavond heb gekozen. En zo ook de eerste psalm die we, of de tweede psalm die we nu met elkaar gaan zingen. Dat is psalm 25, de versen 2 en 9.

Laten we met elkaar bidden. Heere onze God, dank u wel dat we hier vanavond bij elkaar mogen zijn. Dat we even stil mogen worden voor u. Midden in alles wat ons bezighoudt, alles wat we deze week hebben meegemaakt en alles wat er alweer door ons hoofd gaat voor de komende week. We willen u vragen, help ons om hier werkelijk aanwezig te zijn. Om onze gedachten tot rust te brengen en onze aandacht te richten op u. En bovenal willen we u danken en eren om wie u bent. U bent de God die deze wereld gemaakt heeft en haar nog altijd draagt. U bent heilig en groot, maar tegelijkertijd komt u heel dichtbij. U kent ons. U weet wat er in ons leeft, ook de dingen die we voor anderen verborgen houden. En toch keert u zich niet van ons af. Dank u voor uw trouw. Dank u dat uw liefde niet afhankelijk is van hoe goed wij het doen. Dank u dat u steeds opnieuw naar mensen toekomt. Dat u in Jezus Christus zelf naar deze wereld gekomen bent. En dat Jezus onze schuld gedragen heeft en de weg naar u heeft geopend. U bent de God van genade, van vergeving en van nieuwe hoop. En daar willen we u voor prijzen. Zometeen gaan we uw woord openen. Woorden die we misschien al vaak gehoord hebben. Verhalen en teksten die ons bekend kunnen voorkomen. En juist daarom vragen we u, laat ons niet alleen horen wat we al denken te weten, maar open uw woord opnieuw voor ons. Wees met uw Heilige Geest aanwezig. Laat ons zien wat u ons wil zien. Leer ons kijken naar ons eigen leven, naar de wereld om ons heen en vooral naar u. Soms kijken we zo gemakkelijk over dingen heen. Soms zijn we zo gewend geraakt aan wat niet goed is. Aan gebrokenheid in deze wereld, maar ook aan zonde en tekort in ons eigen leven. En wilt u ons hart daarvoor openen. Niet om ons moedeloos te maken, niet om ons vast te zetten in schuld of verdriet, maar juist om dichter bij u te brengen. Want als u ons laat zien wie wij zijn, laat u ons ook zien wie u bent. Een God die genadig is. Een God die mensen niet loslaat. Een God die in Jezus naar ons is toegekomen. Heer Jezus, wilt u vanavond in het middelpunt staan? Niet onze gedachten, niet onze woorden en ook niet van mij. Heer, wees u centraal. Laat ons door alles heen iets meer van u zien. Wie u bent, wat u heeft gedaan en wat het betekent om u te volgen. Maak ons ontvankelijk, geef ons oren om te horen en een hart dat zich door u laat aanspreken. En geef dat we straks niet alleen maar meer weten, maar dat uw woord ook iets doet in ons leven. We verwachten het uiteindelijk niet van onszelf, maar van u. En daarom bidden we, spreek Heere, wij luisteren. Bid u dit alles in genade, in Jezus' naam. Amen. We zingen met elkaar gezang 314, Heere Jezus, om uw woord.

Aan het begin van de dienst gaf ik al aan dat we gaan nadenken met elkaar over de zaligsprekingen. En wat ik in deze serie probeer te doen is continu iets van de zaligspreking of uit de bergreden naast het leven van Jezus neer te leggen. We lezen dus zometeen de zaligsprekingen, dat is Matthäus 5 vers 1 tot 12. Vervolgens lezen we een stukje uit het evangelie van Lucas, Lucas 19 vers 41 tot 48. En daar zien we een stukje van waar volgens mij iets te zien is van die zaligsprekingen in het leven van Jezus. En we lezen ook een stukje uit Jacobus, Jacobus 4. En het boek Jacobus staat erom bekend dat het een soort van verduidelijking is, of een aanvulling, of zelfs een beetje een aanscherping van de bergreden. En het heeft mij heel erg geholpen om dat stuk wat vanavond centraal staat te begrijpen met de tekst vanuit Jacobus 4. We beginnen in Matthäus 5. Daar lees ik van vers 1 tot en met vers 12. Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. Dan lezen we verder in Lucas 19 vanaf vers 41. Toen hij, dat is de Heer Jezus, Jeruzalem voor zich zag liggen, begon hij te huilen om de stad. Hij zei, had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen. Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu. Want er zal een tijd komen dat je vijanden belegeringswerken tegen je oprichten, je omsingelen en je van alle kanten insluiten. Ze zullen je met de grond gelijk maken en je kinderen verdelgen. En ze zullen geen steen op de andere laten, omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend. Hij ging naar de tempel, waar hij de handelaars begon weg te jagen. Met de woorden, er staat geschreven, mijn huis moet een huis van gebed zijn. Maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt. Dagelijks gaf hij onderricht in de tempel. De hoge priesters, de schriftgeleerden en de leiders van het volk wilden hem uit de weg ruimen. Maar ze wisten niet hoe ze dat moesten doen. Want het hele volk

hing aan zijn lippen. En dan de derde tekst voor deze avond, Jacobus 4, vanaf vers 1 tot en met 10. Waar komt al die strijd? Waar komen al die conflicten bij u toch uit voort? Is het niet uit de hartstochten die strijd leveren bij al uw doen en laten? U verlangt naar iets, maar krijgt het niet. U bent jaloers en moordlustig, maar bereikt uw doel niet. U bekvecht en twist met elkaar. U krijgt niets, omdat u niet bidt. En als u bidt, ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt. U wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen. Trouwelozen, beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God. Denk niet dat dit loze woorden zijn in de schrift. God heeft ons toch geen geest voor afgunst gegeven? De genade die hij schenkt is groter. En daarom staat er, God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen schenkt hij zijn genade. Onderwerp u dus aan God en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten. Kom nader tot God, dan komt hij tot u. Reinig uw handen, zondaars, zuiver uw hart, weifelaars. Weeklaag, wees treurig, laat uw tranen vloeien. Laat uw lachen veranderen in droefheid en uw vreugde in somberheid. Verneder u voor de Heer, dan zal hij u verheffen. Zo spreekt de Heer. We zingen met elkaar gezang 653. U kennen uit en tot uw leven de verzen 1, 2 en 4.

Na de preek zingen we opwekkinglied 687. Heer, wees mij uw weg. Dan zal ik het niet meer aankondigen op dat moment. Ben je gelukkig? Ik weet niet of dat het wel eens een vraag is die aan iemand stelt. Maar wat zou het antwoord erop zijn als je die vraag zou krijgen? Het is een gesloten vraag, ja of nee. Alleen ik denk dat als we die vraag aan elkaar zouden stellen, dat niemand het met ja of nee zou beantwoorden. Meestal komt er iets achteraan. Ja, maar, of ik mag niet klagen, want we hebben het gevoel om er altijd iets aan toe te voegen. Geluk. We zijn allemaal gelukzoekers. Vandaag de dag. En gelukzoekers, dat heeft een beetje een negatieve associatie gekregen. Maar toch zijn we het allemaal. We willen toch allemaal het beste. We willen allemaal gelukkig zijn. We willen zelf gelukkig zijn, maar we willen het ook voor onze partner, voor onze kinderen, voor onze vrienden. We zeggen ook wel eens tegen elkaar, het maakt niet uit wat ze later gaan doen, als ze maar gelukkig zijn. Maar wat is dat nou eigenlijk, geluk? In onze tijd lijkt geluk vaak te betekenen, doen wat goed doet, doen wat goed voelt. Het leven ervaren. Je wordt gelukkig als je dit koopt, als je dit hebt of als je dit hebt bereikt. Een mooie reis, werk dat bij je past. Een lichaam waar je trots op kunt zijn. De goede vriendschappen. Een leven dat er goed uitziet voor anderen. En misschien werkt dat wel even. Het geeft even een moment van plezier. Maar daarna valt het ook weer weg. Dan komt er weer iets nieuws. Iets anders wat je nodig hebt of wat je graag wil hebben. Wij zoeken geluk vaak in omstandigheden. In spullen, in plekken, in relaties, in een huis, in zekerheid, in erkenning. Idealen, iets betekenen, de wereld een beetje beter maken. Allemaal mooie dingen. Maar je moet het allemaal zelf doen. Het moet uit jezelf komen. En dan ligt de lat enorm hoog. En daar worden we moe van. Moe van steeds weer dingen moeten. Moe van kiezen. Moe van presteren. Moe van het idee dat je eigen leven iets moet voorstellen. En geluk wordt zo een project. Een project voor je leven wat nooit af is. En over geluk, daar spreekt Jezus over in de bergreden. Hij begint daarmee. De bergrede is een stuk uit Matthäus van hoofdstuk 5 af aan. En het is eigenlijk de grote preek van Jezus. Met de uitleg wat het betekent om te leven in Gods koninkrijk. En die bergrede is niet zomaar een serie losse uitspraken van Jezus. Er is iets heel bijzonders aan die setting. Het doet namelijk heel erg denken aan de situatie toen Mozes op de berg de wet kreeg voor het volk. En zoals daar het volk de wet kreeg voor het verbond met God, zo gaat Jezus ook onderwijzen op die berg en legt uit hoe het leven eruit ziet in het koninkrijk van God. De bergrede beschrijft eigenlijk het leven van mensen die bij Jezus horen. Mensen die leven in zijn koninkrijk. En in die bergrede begint Jezus niet met geboden, niet met opdrachten, niet met een lijst van dingen waar je aan moet voldoen, maar met de zaligsprekingen. Zaligsprekingen, zo noemen we ze uit de historie, omdat in de oude vertalingen beginnen die zinnen allemaal met zalig. Maar in de NBV is het vertaald met gelukkig. Wij lazen gelukkig wie nederig van hart zijn, gelukkig de treurende. Andere vertalingen zeggen het echte geluk. Hoe je het precies vertaalt is een klein beetje lastig. Maar het komt er eigenlijk op neer dat het soort van felicitaties zijn. Je zou ook kunnen vertalen, prijs jezelf gelukkig. Het is een felicitatie van Jezus. Het is meer als alleen maar gelukkig zoals wij in het dagelijkse woord gebruiken. Prijs je gelukkig. Prijs je gelukkig als je nederig van hart bent.
prijs je gelukkig als je treurt. Als zo die zaligsprekingen doorkijken met elkaar, dan vinden we dat misschien wel een beetje vreemd. Want de mensen die Jezus omschrijft, die lijken eigenlijk op het eerste oog geen geluk, geen reden te hebben toe geluk. De mensen lijken in onze ogen misschien wel helemaal niet zo succesvol. Hun leven ziet er niet uit als een succes. Hun omstandigheden roepen geen jaloezie op. Integendeel. Jezus feliciteert eigenlijk de mensen die wij meestal beklagen. Hij noemt gelukkig wat wij misschien wel ongelukkig noemen. En zo staan we vanavond stil bij de tweede zaligspreking. Gelukkig als je treurt. Gefeliciteerd als je verdrietig bent. Ja, woorden die je misschien niet direct zou verwachten. Als ik aan geluk denk, dan denk ik niet aan verdriet. Eigenlijk voelt het haast wel een beetje als twee tegenovergestelde. Geluk voelt als het tegenovergestelde van verdriet en verdriet het tegenovergestelde van geluk. En misschien voelt dat voor ons wel zo vreemd, omdat in onze tijd geluk zo belangrijk is geworden. We willen genieten van het leven. We willen ons goed voelen. We willen groeien, ontwikkelen, het beste uit onszelf halen. En natuurlijk zit daar mooie dingen in. Maar tegelijkertijd merk ik ook dat in onze tijd verdriet is wat er eigenlijk niet bij hoort. Natuurlijk, verdriet mag er zijn. Als iemand iets ingrijpends hebt meegemaakt, dan mag iemand verdrietig zijn. Maar we zeggen ook al snel van, joh, stap er overheen of je moet verder met je leven. Het mag er zijn, maar ook maar heel kort. En soms ervaren mensen dat ook. Dat als ze iets ingrijpends hebben meegemaakt, dat op een gegeven moment de betrokkenheid van mensen ook afneemt. Dat ze er niet meer naar vragen. Mensen zitten er niet op te wachten. Het lijkt wel alsof verdriet er niet mag zijn. En juist daarom vind ik die woorden van Jezus vanavond zo opvallend. Hij zegt niet, gelukkig zijn de mensen die hun leven op orde hebben. Of gelukkig zijn de mensen die sterk in het leven staan. Hij zegt, gelukkig zijn de treurenden, want zij zullen getroost worden. Nou, over welk verdriet heeft Jezus het dan eigenlijk? Dat is eigenlijk niet direct duidelijk uit die zaligsprekingen. Bedoelt Jezus met verdriet mensen die rouwen om een geliefde? Of mensen die treuren om ziekte, eenzaamheid of teleurstelling? Of mensen die een moeilijke periode meemaken? Dat zijn belangrijke vragen. Want verdriet hoort bij het leven. En laten we duidelijk zijn. Jezus neemt dat verdriet ook serieus. De Bijbel doet dat ook. Nergens in de Bijbel staat dat we verdriet weg moeten stoppen of dat het er niet mag zijn. Of voor iemand die God volgt dat altijd alles maar vreugde is. Nee, er is ruimte voor rouw, ruimte voor tranen, ruimte voor pijn. We zien ook in de Bijbel dat Jezus zelf huilt. Maar ik denk dat het soort verdriet waar ik nu over spreek, dat dat niet het verdriet is wat bedoeld wordt met deze zaligspreking. En dat heeft ermee te maken met de context van de hele zaligsprekingen. Kijk, ik behandel in deze prekenserie de zaligsprekingen afzonderlijk, omdat voor mij in iedere zaligspreking genoeg zit om een preek over te houden. Maar tegelijkertijd horen ze ook bij elkaar. Daarom wil ik ook even terugkijken naar die eerste zaligspreking. Gelukkig zijn de armen van geest. Of zoals er in de NBV staat, gelukkig wie nederig van hart zijn. Wie zijn dat nou eigenlijk? Ja, ik heb er eerder een preek over geschreven, daar kon ik er zeg maar even 3 kwartier over kletsen. Ik hou het nu even heel kort. Maar wat zijn de mensen die gelukkig, de armen van geest, of de mensen die nederig van hart zijn? Dat zijn mensen die ontdekt hebben dat ze afhankelijk zijn van God. Mensen die niet langer vertrouwen op hun eigen kracht, hun eigen prestaties of hun eigen gerechtigheid. Maar mensen die weten dat ze het van God moeten verwachten. En dan komt die tweede zaligspreking, gelukkig de treurende. En in mijn optiek is dat geen toeval. Het verdriet, het treuren waar Jezus over spreekt, heeft iets te maken met die nederigheid. Iemand ontdekt eerst dat hij arm is voor God, en vervolgens krijgt hij ergens verdriet over. Maar waar gaat dat verdriet dan over? Nou, daar helpt Jacobus ons mee verder.
Jacobus' brief is een verdieping van de bergrede en op allerlei plaatsen in die brief zie je stukken uit de bergrede terugkomen. En die woorden van Jacobus die voelen wel een beetje ongemakkelijk. Ik weet niet wat u dat het door uw hoofd heen ging toen we het stuk net lazen, maar dat zou je maar gezegd worden. En dan schrijft Jacobus op een gegeven moment woorden die in onze optiek wel heel ongemakkelijk klinken. Hij schreef, wee klaar, wees treurig en laat uw tranen vloeien, laat uw lachen veranderen in droefheid en uw vreugde in somberheid. Het zou wat zijn als je van iemand een kaartje krijgt uit de kerk en die schrijft de tekst op, wees treurig en laat uw tranen vloeien. Dat zou niet zo attent overkomen, denk ik. Het voelt vreemd. Jacobus roept de mensen op om verdrietig te worden. Maar ook daarvoor geldt, je moet dat stuk ervoor lezen en dan lees je over de strijd, over verlangens die ons beheersen, over de hoogmoed, over een leven die zich steeds weer van God afkeert. Over mensen die God willen dienen, maar ondertussen ook bevriend willen blijven met de wereld. Jacobus kijkt de werkelijkheid recht in de ogen. Hij bagatelliseert de zonde niet. Hij zegt niet, het valt allemaal wel mee. Hij zegt juist, zie onder ogen wat er is misgegaan. Laat je raken tussen de afstand tussen jouw leven en hoe God het bedoeld heeft. En dan zegt hij, wee klaag, wees treurig en laat uw tranen vloeien. Met andere woorden, als Gods licht over je leven gaat schijnen, dan gaat dat pijn doen. Dan ontdek je dingen die je liever niet zou zien. Dan zie je hoe diep de zonde zit. Niet alleen in de wereld om je heen, maar ook in jezelf. En precies daar helpt Jacobus ons om de woorden van Jezus beter te begrijpen. Het verdriet, het treuren waar Jezus over spreekt, is niet zomaar verdriet. Het is verdriet dat ontstaat wanneer iemand de werkelijkheid gaat zien zoals God die ziet. Maar wat is dat dan eigenlijk? Wat ziet iemand dan eigenlijk? Waar wordt hij dan verdrietig van? Misschien zouden we het zo kunnen zeggen. De treurenden waar Jezus over spreekt, dat zijn de mensen die voelen omdat dat Gods wereld nog niet Gods wereld is. Dat klinkt wat abstract misschien, maar het komt heel dichtbij. Want hoe meer je gaat zien van wie God is, hoe meer je gaat zien wat er eigenlijk in de wereld ontbreekt. Je gaat zien hoe Gods bedoeling is met deze wereld, hoe goed zijn koninkrijk is, hoeveel liefde, recht en vrede er bij hem te vinden zijn, en tegelijkertijd ga je zien hoe ver wij daarvan verwijderd zijn. We zien het in de wereld om ons heen. Oorlogen. Onrecht. Mensen die elkaar beschadigen. Een samenleving waarbij iedereen zijn eigen waarheid lijkt te hebben. En waarop mensen God kwijtgeraakt lijken te zijn. Maar je ziet het ook in je eigen leven. Het is altijd makkelijk om de gebrokenheid in de wereld aan te wijzen. Het is makkelijker om daarna te kijken dan de gebrokenheid van ons eigen hart. Je kunt jarenlang christen zijn en toch ontdekken dat er nog steeds hoogmoed in je zit. Egoïsme, ongeduld, jaloezie, angst. Dingen waarvan je gedacht had dat je het misschien wel al lang achter je had gelaten. En hoe dichter iemand bij God leeft, hoe scherper hij dat vaak gaat zien. Niet omdat zo iemand slechter wordt, maar omdat Gods licht feller gaat schijnen. En dat zie je overal in de Bijbel. Mensen die God ontmoeten, krijgen meestal niet een groter gevoel van eigen belangrijkheid. Ze worden vaak juist kleiner. Jesaja roept uit, wee mij. Petrus zegt, ga weg van mij Heer, want ik ben een zondig mens. En Paulus noemt zichzelf aan het eind van zijn leven de voornaamste van de zondaren. En dat is niet omdat zij continu met zichzelf bezig waren, maar omdat zij steeds meer gingen zien wie God werkelijk is. En dan een ongemakkelijke vraag. Herken je dat? Bent u verdrietig over de dingen waar Jezus verdrietig over is? Ben je nog verdrietig over de gebrokenheid in deze wereld? Zijn wij nog verdrietig over mensen die God niet kennen? Over onrecht, ongeloof, over zonde? Bent u, ben jij
nog verdrietig over je eigen zonde? Of zijn we er allemaal aan gewend geraakt? Ik denk dat dat een van de grootste gevaren is van het christelijk leven. Dat wij heel vertrouwd raken met woorden als genade, vergeving, verzoenen. Maar dat we vergeten dat we ook ergens verlost van moeten worden. Dat we liever praten over Gods liefde en genade dan over de vergeving van zonde. Dat we makkelijker praten over vergeving dan over bekering. En liever over troost dan over verdriet. Verdriet over de zonde, verdriet over de gebrokenheid. Verdriet omdat de wereld nog niet overeenkomt met de bedoeling van God. Dat klinkt misschien nog wat abstract. En daarom lazen we ook met elkaar Lucas 19. Ik zei al, mijn doel is met deze serie om continu de dingen die we in de bergreden lezen naast het leven van Jezus te leggen. En in Lucas 19 zien we Jezus treuren. Jezus is onderweg naar Jeruzalem, de stad van de tempel. De stad waar de Messias werd verwacht. En dan lezen we op iets opvallends. Als Jezus de stad ziet liggen, begint hij te huilen. Dat raakte mij. Want Jezus kijkt naar diezelfde stad waar duizenden mensen wonen, werken en leven. Mensen zijn bezig met hun dagelijkse dingen en het leven gaat gewoon door. Maar Jezus ziet iets wat anderen niet zien. Hij ziet een stad die de koning niet kent. Hij ziet mensen die de vrede afwijzen die God hen aanbiedt. Hij ziet hoe ver Gods bedoeling en de werkelijkheid uit elkaar zijn gegroeid. En hij ziet ook wat daarvan de gevolgen zullen zijn. En daarom huilt hij. Niet omdat zijn plannen mislukken, niet omdat mensen hem afwijzen, niet omdat zijn gevoelens gekwetst zijn, niet omdat hij medelijden heeft met zichzelf, maar Jezus huilt omdat hij van deze mensen houdt. Zijn verdriet komt voor uit liefde. En dat zie je ook in wat er daarna gebeurt. Direct na de tranen gaat Jezus de tempel binnen. En daar wordt zijn verdriet heilige verontwaardiging. Hij ziet hoe de plaats die bedoeld was als huis van gebed veranderd is in een rovershol. En dan wordt hij opnieuw geraakt door de afstand tussen wat God bedoeld heeft en de werkelijkheid. En ik denk dat hier misschien wel het duidelijkste zien is wat Jezus bedoelt met de zaligspreking. Zalig, gelukkig ben je als je treurt. Want treuren is niet somber worden om somber te zijn. Het is niet voortdurend met jezelf bezig zijn. Het is verdriet hebben over dat wat God verdriet doet. Het is geraakt worden door wat verloren is gegaan. Door zonde, door ongeloof, door gebrokenheid. En hoe dichter iemand bij God leeft, hoe meer hij daarvan iets gaat zien. Niet omdat hij negatiever wordt, maar omdat hij leert kijken met de ogen van God. En dat zien we bij Jezus. Hij kijkt niet oppervlakkig naar de werkelijkheid. Hij kijkt met het hart van zijn vader. En daarom kan hij niet onverschillig blijven. En misschien begrijpen we nu ook iets beter waarom Jezus de treurende gelukkig noemt. Niet omdat verdriet prettig is. Niet omdat tranen op zichzelf iets goed zijn. Maar omdat een hart dat treurt om de dingen waar God om treurt. Een hart is wat heel dicht bij de Heer is gekomen. Maar waarom noemt Jezus zulke mensen gelukkig? Want als we eerlijk zijn, voelt dat verdriet nog steeds niet als geluk. Tranen voelen niet als geluk. En als we zo voor ons zien dat Jezus daar vanaf die berg naar Jeruzalem kijkt en huilt, dan is dat niet een beeld wat wij bij geluk hebben. En toch zegt Jezus, prijs jezelf gelukkig. Je bent gefeliciteerd. Want zij zullen getroost worden. En let op, Jezus zegt niet, ze troosten zichzelf. Hij zegt ook niet, het verdriet gaat vanzelf over. Hij zegt zelfs niet, uiteindelijk blijkt het allemaal wel mee te vallen. Nee, er komt troost. Dat betekent dat God zelf in beeld komt. Want dat zien we door heel de Bijbel heen. Jezus belooft ook de trooster, de Heilige Geest. Uiteindelijk is dat de troost die Jezus biedt. God komt zelf in beeld. Hij laat ons niet zitten. Want Jezus die huilt daar over Jeruzalem, blijft niet huilend op die olijfberg staan. Hij gaat verder. Hij gaat de stad binnen. Hij gaat naar het kruis.
Jezus treurt niet alleen over de gevolgen van de zonde, hij komt om die zonde te dragen. Hij ziet de schuld van de mensen, hij ziet hun verlorenheid. En vervolgens neemt hij de schuld op zich. De tranen van Lucas 19 staan niet los van Goede Vrijdag. De Jezus die weent, is Jezus die sterft. En juist daarin ligt de troost van deze zaligspreking. Uiteindelijk is de troost niet dat wij minder zondig blijken te zijn als we dachten. De troost is niet dat de wereld misschien toch wel meevalt. De troost is dat Christus gekomen is voor mensen die gebrokenheid zien en daaronder gebukt gaan. En misschien luister je hierna en denk je, dat verdriet herken ik helemaal niet zo sterk. Dat heb ik zelf ook niet. Als ik iedere dag van hier richting Sommelsdijk rijd en ik rijd bij de watertoren van Dirkstrand en ik zie dat mooie plekje liggen, dan sta ik daar niet met tranen in mijn ogen, omdat ik weet wat daar gebeurt. Ik weet dat mijn buren niet geloven en niet naar de kerk gaan. Maar ik laat hen vrij in hun beslissing, in hun eigen keuzes. Maar zijn we dan niet te veel gewend geraakt aan de gebrokenheid? Beseffen we dan niet dat het God verdriet doet, dat het niet zo bedoeld is door hem? En zijn wij misschien ook wel te veel gewend geraakt aan onze eigen zonde? Hebben we daar nog wel verdriet over? En misschien ziet u, misschien zie je die gebrokenheid in deze wereld wel. Maar raakt het je niet zoveel als dat het je zou moeten doen? Jacobus zegt, wees verdrietig. Ja, hoe werkt dat dan? Ga ik dan zomaar zitten huilen in mijn eentje op een stoel? Ga ik dat dan opzitten en roepen of zo? Hoe werkt dat dan? Nee, dat kan niet. Het kan alleen als we dichter bij de Heer gaan leven. Als we dichter bij God gaan leven. Want dan gaan we steeds meer met de ogen kijken zoals hij naar deze wereld kijkt. En dat is ook het bijzondere aan ons geloof. Jezus sterft niet alleen aan het kruis, maar geeft ook zijn geest. Hij opent onze ogen. De geest laat ons zien wat er gebroken is in de wereld, in ons eigen hart. Niet om ons neer te drukken, maar om steeds meer naar Jezus toe te trekken. Wie werkelijk gaat zien wat er mis is, gaat ook verlangen naar degene die het kan herstellen. Wie de zonde leert kennen, gaat verlangen naar vergeving. Wie de gebrokenheid van deze wereld leert zien, gaat verlangen naar Gods koninkrijk. Voor zulke mensen, zegt Jezus, prijs jezelf gelukkig. Niet omdat verdriet op zichzelf iets moois is, maar omdat God je niet aan je verdriet overlaat. Hij komt zelf naar je toe. En die troost blijft ook niet op afstand. Nadat Jezus is gestorven, opgestaan en teruggekeerd is naar zijn vader, laat hij zijn kinderen niet alleen achter. Hij belooft zijn Heilige Geest, de trooster. Als we terugkijken op deze zaligspreking, hebben we een verrassende ontdekking gedaan. We begonnen met een uitspraak die bijna tegenstrijdig lijkt. Gelukkig zijn de treurenden. Wij zetten geluk en verdriet niet naast elkaar. We denken eerder dat geluk begint waar verdriet ophoudt. Maar Jezus laat iets anders zien. We ontdekken dat hij niet in de eerste plaats spreekt over verdriet wat een mens kan meemaken. Hoe serieus dat verdriet ook is. Jezus spreekt over mensen die geraakt worden door de gebrokenheid van deze wereld. Mensen die gaan zien zijn hoe groot het verschil is tussen Gods koninkrijk, Gods bedoeling en de werkelijkheid waarin wij leven. Mensen die verdriet hebben over zonde, over ongeloof en over onrecht. Over alles wat niet is zoals het God het heeft bedoeld. En uiteindelijk kwamen we uit bij Jezus zelf. De koning die helde over Jeruzalem. De koning die niet onverschillig bleef. De koning die verdriet had over wat verloren dreigde te gaan. De koning die niet alleen helde over de gevolgen van de zonde, maar die vervolgens ook naar het kruis ging om die zonde te dragen. En daar ligt de troost van deze zaligspreking. Want de troost waar Jezus over spreekt, begint vandaag, maar eindigt daar niet. Wij blijven zondigen. De wereld blijft gebroken. Er blijft onrecht. Er blijft ziekte, er blijft verdriet. Er blijft dood. Soms lijkt het zelfs alsof je meer gaat zien wat er mis is dan dat je dat vroeger zag. Niet omdat je somberder wordt, maar omdat Gods licht steeds meer laat zien
wat er nog niet is zoals hij het bedoeld heeft. Jezus zegt niet alleen de treurenden getroost zullen worden. Hij zegt dat zij getroost zullen worden. De troost is begonnen, maar ze is nog niet voltooid. Vandaag troost God ons door Christus. Vandaag troont Hij ons door zijn geest. Vandaag mogen we leven van vergeving, genade en vrede met God. En die troost is misschien nog niet volmaakt, maar er komt een dag waarop die troost wel volmaakt zal zijn. Dat lezen we in het einde van de Bijbel, Openbaring 21. Daar ziet Johannes een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Hij ziet Gods koninkrijk volkomen voltooid. En dan klinkt die indrukwekkende belofte. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Alle tranen. De tranen om zonde, de tranen om ongeloof van mensen die we lief hebben. De tranen om ziekte, verlies en dood. De tranen om alles in deze wereld wat niet is zoals God het heeft bedoeld. God zal ze zelf afwissen. En dan zal er geen dood meer zijn. Geen rouw, geen pijn, geen gebrokenheid. Geen strijd tegen de zonde. Want die eerste dingen, die zijn voorbij gegaan. En dat is de toekomst waar Jezus hiernaar verwijst. De treurenden zijn gelukkig. Niet omdat verdriet goed is, niet omdat tranen heilig zijn, maar omdat ze weten hoe het verhaal eindigt. Hun verdriet heeft niet het laatste woord. De zonde heeft niet het laatste woord. De dood heeft niet het laatste woord. Maar Christus, Hij heeft het laatste woord. Die koning, die helde over Jeruzalem. Die koning die stierf aan het kruis. De koning die opstond uit de dood. De koning die zijn geest gaf. Diezelfde koning komt terug om alles nieuw te maken. En daarom zegt Jezus, gelukkig zijn de treurenden, want zij zullen getroost worden. Niet omdat zij sterk zijn, niet omdat ze alles begrijpen, maar omdat zij hun hoop hebben leren stellen op Hem. En misschien is dat uiteindelijk wel het wonder van deze zaligspreking. Verdriet verdwijnt niet door er van weg te kijken, maar doordat we ermee naar Christus gaan. Naar de man van smarten. Naar degene die zelf gehuild heeft. Naar degene die weet wat gebrokenheid is. Naar degene die ons vandaag troost door zijn geest en morgen alle dingen nieuw zal maken. En daarom zegt Jezus, gelukkig zijn de treurenden, want zij zullen getroost worden. Amen.

We doen ook vanavond belijdenis van ons geloof. In de verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen. Met de apostolische geloofbelijdenis. Zijn jullie gebruikelijk om daarbij te gaan staan? Dan mag dat. We belijden met elkaar. Ik geloof in God de Vader. De almachtige schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Is gekruisigd, gestorven en begraven. Neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden. Opgevaren naar de hemel. En zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader. En vandaar zal hij komen om te oordelen. De levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. De vergeving van de zonde. De opstanding van de doden. En een eeuwig leven. Amen. We gaan met elkaar danken en voorbeden doen. Ik zag in de zondagsbrief een stukje staan over het zendingsproject in Oekraïne. Daar zal ik ook voor bidden. En zijn jullie als gemeente altijd nog op zoek naar een eigen voorganger, predikant? Dan zal ik dat ook meenemen in de voorbeden. Laat ons bidden. Heer onze God, dank u wel voor uw woord. Dank u dat u vanmiddag opnieuw tot ons gesproken hebt en ons hebt laten zien dat geluk en verdriet bij u soms op heel andere manier bij elkaar komen dan wij zouden verwachten. U zegt, gelukkig zijn de treurenden, want zij zullen getroost worden. Heer, we hebben gehoord dat u ons leert om niet weg te kijken van wat gebroken is. En daarom willen we u een heel eenvoudig gebed uitspreken. Heer, laat ons zien wat u ziet. Open onze ogen voor deze wereld. Voor alles wat niet is zoals u het heeft bedoeld. Voor oorlog, geweld, armoede, onrecht. Voor mensen die worden uitgebuit, buitengesloten of vergeten. Voor mensen die leven zonder vrede, zonder veiligheid of zonder uitzicht. Bewaar ons ervoor dat we eraan gewend raken. Dat we zoveel ellende voorbij zien komen dat het ons uiteindelijk niet meer raakt. Heer, geef ons iets van het hart van Jezus. Van hem die Jeruzalem zag en helde. Niet omdat hij onverschillig was, maar juist omdat hij lief had. Leer ons ook zo kijken. Niet vanuit boosheid of vanuit het gevoel dat we het allemaal beter weten, maar vanuit liefde. En laat ons verdriet over wat gebroken is ook in beweging brengen. Laat ons zoeken naar wat wij kunnen doen om iets van uw liefde, uw recht en uw vrede zichtbaar te maken. Maar Heere, laat ons ook niet alleen naar de wereld om ons heen kijken. Laat uw licht ook schijnen in ons eigen leven. Het is soms zo gemakkelijk om de gebruikelijkheid bij anderen te zien, maar voorbij te gaan aan wat er in onszelf leeft. Laat ons zien waar hoogmoed, egoïsme zit, waar we anderen tekort doen, waar we u tekort doen. Geef ons ook verdriet over onze zonde wanneer dat nodig is. Maar laat het daar niet bij hangen. Dank u dat u Jezus niet alleen helde over Jeruzalem, maar dat u verder ging. Dat u de stad binnenging en uiteindelijk naar het kruis. Dank u dat onze troost niet is dat de zonde wel meevalt, maar dat u onze zonde heeft gedragen. Dankzij u is er vergeving. Met u, bij u mogen we met alles naar u toe komen. Heer, we hebben vanmiddag gesproken over verdriet, over de zonde en de gebrokenheid. Maar we weten ook dat die mensen zijn die hele andere redenen voor verdriet hebben. Voor mensen die iemand missen. Voor mensen die leven met ziekte of pijn. Voor mensen die een moeilijke uitslag hebben gekregen of wachten op wat er gaat komen. Voor mensen die zich eenzaam voelen. Voor hen die zorgen hebben over hun huwelijk, hun gezin, hun kinderen, hun werk, hun toekomst. En ook alle andere vormen van verdriet die er kunnen zijn. Wilt u die mensen vanmiddag laten ervaren dat dat niet op afstand blijft staan. Dat Jezus weet wat tranen zijn. En dat hij naast mensen komt staan. En dat geen traan voor u verborgen is. Geef ons oog voor mensen die snel zeggen dat het allemaal wel weer goed komt. Dat we niet altijd een antwoord hoeven te hebben. Leer ons soms gewoon naast iemand te staan. Te luisteren en verdriet met elkaar te dragen.
Heer, dank u dat verdriet uiteindelijk niet het laatste woord heeft. De zonde niet het laatste woord heeft. De dood niet het laatste woord heeft. Maar u het laatste woord heeft. Heer, we willen u bidden voor het zendingsproject in Oekraïne. We bidden u voor het gezin van dominee Sergej en zijn vrouw Nastia en hun dochters. En hun dochter. Fijn dat zij in Kiev de gemeente willen dienen. Wees hen nabij en geef hen alles wat ze nodig hebben. Heer, we bidden u ook voor de gemeente hier. Dat u de gemeente ook helpt bij de uitdagingen die er zijn. Als ze nadenken over hoe kerk te zijn in deze tijd, in deze omgeving. Met alles wat er op het pad komt. In de kerk, onder elkaar. En welke vragen er van buiten komen. Heer, het is een hele uitdaging om met elkaar kerk te zijn. Heer, wees daar nabij. Werk met uw geest in ons midden. En help ons om te vinden wat uw doel is. En dat ook te doen. U weet ook dat deze gemeente al lange tijd op zoek is naar een eigen predikant. Heer, wilt u iemand op hun pad brengen die past bij de gemeente. Die aansluiting vindt bij iedereen. En die hier ook uw woord kan verkondigen. Heer, we leggen het in uw hand neer. Heer, er is veel om voor te bidden. Veel om voor te danken. We noemen niet alles, maar u weet wat er in ons omgaat. En we zien met elkaar uit naar de dag dat u alles nieuw zult maken. Naar de dag waarop u zelf tranen van onze ogen zult afwissen. En tot die dag blijven we leven in deze gebroken wereld. Heer Jezus, hou ons dicht bij u. Open onze ogen. Maak ons hart gevoelig voor wat uw hart raakt. Troost wie verdriet heeft. Leer ons leven vanuit de genade van Christus. En geef ons een toekomst vol van hoop. Want van u verwachten wij het. In Jezus' naam alleen. Amen. We zingen tot slot met elkaar een lied van Selah. Het lied Een toekomst vol van hoop.

Met dit prachtige lied mogen we van hier gaan. Maar ik ga jullie nog een zegen meegeven. En een zegen die een beetje anders is als anders. Wat ik er, als ik naar mezelf kijk, en ik weet niet of dat jullie dat herkennen, soms wel eens een beetje bang voor ben dat we niet meer oog hebben voor die gebrokenheid in deze wereld. Dat we het gewoon zijn gaan vinden. En daarom heb ik voor vanmiddag of vanavond een Augustijnse zegenbede opgeschreven. Om ons een beetje de ogen te openen. Tenminste, dat is mijn wens, dat is mijn zegen voor vanavond. Mogen God u zegenen met het ongemak bij gemakkelijke antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige relaties, zodat u vanuit de diepte van uw hart zult leven. Mogen God u zegenen met boosheid over onrecht, onderdrukking en uitbuiting van mensen, zodat u zult werken aan recht, vrijheid en vrede. Mogen God u zegenen met tranen voor hen die lijden door pijn, afwijzing, honger en oorlog, zodat u uw hand naar hen zult uitstrekken om hen te troosten en hun pijn in vreugde te veranderen. En mogen God u zegenen met genoeg dwaasheid om te geloven dat u het verschil kunt maken in deze wereld, zodat u kunt doen waarvan anderen zeggen dat het niet mogelijk is. Amen.

Beste luisteraars, u hebt geluisterd naar de kerkdienst van de Doopgezinde Gemeente in Oudorp. Elke zondag worden onze diensten uitgezonden om 21:30 en 21:30 via deze zender. De liturgie kunt u vinden op de website www.doopgezindoudorp.nl onder het kopje weekbrief. Ook kunt u onze kerkdienst nogmaals beluisteren via de website. Mocht u behoefte hebben aan een gesprek, dan kunt u dit aangeven door het contactformulier op onze website in te vullen. We wensen u een gezegende dag toe.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het hoofdkantoor van de lokale televisiezender Tigray TV in het noorden van Ethiopië is geraakt door een droneaanval. Volgens journalisten van de zender is het gebouw daarna gebombardeerd en volledig verwoest. Tigray TV staat bekend als een belangrijk medium voor de rebellen in Tigray. Daar zijn de afgelopen week opnieuw zware gevechten uitgebroken met het regeringsleger. De vulkanische activiteit van de Etna heeft het vliegverkeer op Sicilië opnieuw verstoord. Door as in de lucht ligt het vliegverkeer op luchthaven Catania tot zeker middernacht stil. Tientallen vluchten zijn omgeleid en duizenden reizigers zijn gestrand. KLM heeft de vluchten naar Catania dit weekend geannuleerd. Reizigers zijn omgeboekt naar andere luchthavens. De Amerikaanse president Donald Trump verwacht komende week nieuwe gesprekken met Iran. Volgens bronnen van Axios kunnen die mogelijk maandag al plaatsvinden. Iran heeft een voorstel gedaan om de Straat van Hormuz te heropenen, maar dat voorstel heeft Donald Trump afgewezen. Volgens Iran wacht het land nog op een officiële Amerikaanse reactie. Een ruime meerderheid van de Zwitsers heeft in een referendum een voorstel voor strengere neutraliteit verworpen. Ongeveer 70% stemde tegen. Het plan verbood nauwere militaire banden met onder meer de NAVO en beperkte sancties tot maatregelen die door de Verenigde Naties zijn goedgekeurd. De rechtsradicale SVP had het voorstel ingediend. Dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. Vannacht kan in het westen en noorden soms lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt af en toe de zon, maar vooral in het westen zijn er wolken en kan er wat lichte regen vallen.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Stromen van Zegen.

Goedenavond, luisteraars. Fijn dat u weer verbonden bent met Omroep Archipel, bij ons muzikale programma Stromen van Zegen. Iedere zondagavond te beluisteren van 8 tot 10 uur. Dit is non-stop en gevuld met geestelijke liederen, opwekking en psalmen. Mijn naam is Henk Achelands en ik wens u de komende 2 uur bemoediging toe en veel luistergenot.

U luistert nog steeds naar Omroep Archipel met het programma Stromen van Zegen, met de mooiste liederen en psalmen. Dit nog tot vanavond 10 uur.

We zijn er aan het einde gekomen van deze uitzending. Iedere zondagavond kunt u ons beluisteren van 8 tot 10 uur. Morgenavond om 6 uur zijn we alweer bij u terug. Non-stop met een uurtje gewijde muziek. En om 7 tot 9 uur ons verzoekprogramma Stromen van Zegen. U kunt dan een lied of psalm aanvragen ter bemoediging of als felicitatie. Vanavond mag ik de uitzending voor u samenstellen. Mijn naam is Henk Achterland. Ik wens u een goede nachtrust en een fijne week toe. Dag.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Servische president Aleksandar Vučić heeft zijn aftreden aangekondigd. Daarmee komt er een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn van 5 jaar. Zijn vertrek maakt de weg vrij voor vervroegde presidentsverkiezingen die op 25 oktober worden gehouden. Eerder deze maand ontbond Vučić het parlement na maandenlange protesten tegen de regering. Marineschip de MS Evertse is zondag vanuit Den Helder vertrokken voor een missie van ruim 3 maanden naar het Midden-Oosten. Het fregat vaart richting de Middellandse Zee en kan worden ingezet in de Straat van Hormuz. Het schip neemt de taken over van MS De Ruiter. De veiligheidssituatie daar blijft onvoorspelbaar. Een 84-jarige man heeft zondag in het Duitse Niederhausen zijn 80-jarige vrouw doodgereden tijdens het parkeren. Hij botste eerst achteruit tegen een auto en reed daarna hard vooruit, waarbij hij zijn vrouw raakte. Ze overleed ter plaatse. De man zelf raakte ook ernstig gewond. Ook meerdere auto's, tuinhekken en een camper. Israël heeft de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah ingetrokken. De Nederlanders moeten binnen 7 dagen vertrekken. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken is het besluit een reactie op Nederlandse maatregelen tegen Israël, waaronder een importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen in bezet gebied. Dan nog het weer. Vannacht kan in het westen en noorden wat lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt vooral in het oosten geregeld de zon. In het westen valt soms regen. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 25 graden in Limburg. In de avond volgen stevige buien, mogelijk met onweer. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.